Professor Jax en Timmy Trumpet. We own the night. Patrick als Kassel. Maar dat is normaal. Schrijft mooi nogmaals Bert. Was? Hören wir da? Du hast morgen geboortzaak? Dan zeggen we nogmaals gefeliciteerd met je verjaardag en veel gezondheid. Of dat du nog zeer lange overliggen kannst. Groes und mach weiter so aus Kassel. Danke. Dankeschön, Kassel. Dankeschön, Patrick. Und ja, morgen Geburtstag. Richtig.